regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Do bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste Nederlandse muziek van bij een noffelijk bakje koffie. De eerste 10 muziek bij de koffie. Snijn om alvoeren.

0: Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste nijsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlusteren. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Radio Spannenburg.
1: Hey, hey, hey. Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Hey, brother, like, stop. Right on.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11-10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28-33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Friesk en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
1: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
3: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijs-reportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl. Ja.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Uplifting gospel, bemoedigende woorden en muziek die die hebt verwarmd. Justine Celebration, Else Tredesneur van de Mannen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
2: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
1: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
3: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
1: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond er een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
8: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Friese Marren. Hier op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio.
1: Radio Spannenburg! Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go!

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Stijn, om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
1: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
6: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Tsieroeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De Friese taal, cultuur en muziek staat centraal in gewoon Friesk. Sneun om 3 uur en snijn om 10 uur.

Als toch een tip van de NIJs-redactie of een bericht van de radio? Liet het u weten en stuur een WhatsApp naar 0514 60 21 21. De WhatsApp van RTV Spannenburg. 0514 60 21 21. Zet hem in die contacten.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Overhoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Greensalesmall.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

van je vrouw, dan in het wel een goed adresje. En als je er komt, dan doe je dan even een groet met mijn vrouw. Oké, tabé.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is tolvoeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Kunnen jou dreig uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

naar de zegjes. Jordaan is er, is naar die zelfs.

0: Dankjewel. Maestro Bouke, bedankt.
1: Stem Egres Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden, juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is Ian Oeren.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen, zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
5: Resalesman.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

voor stalwitten wat er te doen is in de regio? Zoek dan alle weken naar de agenda-tips op uw website. Ga naar radiospannenburg.nl en klik op de agenda. Ja.

en ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Het doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Kinnen jou dreeg uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Kan je de regen uit de stoel komen? Zitgemak op een jouwer helpt jou maar de beste oplossing voor meer zitcomfort. Van de relax, steen op stoelen en banken hebben wij altijd mooie aanbiedingen. Met een goed advies op maat en een breed aanbod kunnen wij vlug leveren. Bij Zitgemak op een jouwer zit hij ook goed.
3: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.

Ekkeres al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijswiekijn. Sneun om half uur.

so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 16:00.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, uit binnen- en buitenland. Het is 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke tankbeurt wist schrikken van de prijs? ABD denkt met u mee. Stap nu over op een elektrische auto en bespaar direct. Nu extra hoge korting op zowel nieuw als jong gebruikt. Of kies voor private lease. Al mogelijk vanaf €389 per maand. En gelijk geld van uw inruilauto op uw bank. Wacht niet langer en kies vandaag nog uw elektrische auto. Kijk snel op abd.nl.
3: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De muziek van het perfecte snijnsgevoel, Jestien Snijnske muziek. Snijnt de woon om 8 uur en snijnt de midden om 4 uur.

Radio Spannenburg is altijd en oeral. Op radiospannenburg.nl viest alle dagen de laatste Nijsreportages het waar en ook is die favoriete programma's weer omlustrien. Zet hem in die favorieten. Radiospannenburg.nl.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boeteland. Het is Seizoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, zeker. Muziek van Daryl Hall en John Oates, Njontjen 83, wie dit. En de Adult Education, daarvoor Diesel en de Sausalito Summer Night. Het is 11 minuten, Noeshuizen. Op deze 29e mooi van het jaar 2026. Ik wens je een hele goeie. Je lust naar Radio Spannenburg. Nou, mooie Siepstoorzender Eltse Vretion tussen Soizen en Nachten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen met leuke muziek. Ja, natuurlijk om het weekend dus extra goed te beginnen. En ik heb de laatste nieuws uit die regio. Leuke programma-onderwerpen. Wat hebben wij alle keer op het programma staan? Zoals je waars neemt, kat in het waarbericht wat het waardot voor dit komende weekend. Nou ja, dat liep het net zo heel erg raar. De storm die is altijd goed, is voorbij het onwaar. Ja, jij hebt misschien ook boven zitten momenteel vanuit de toestudio. Er is bliksem inslaan op uw antennemast. En daarna is de spul een beetje stikken in de studio. Dus wij zijn gewoon met Siepstoors en live vanuit deze toestudio hier in Wiekelwal. Ik wens je een goeie joen en ik alvast een heel goed weekend. Zou we dus de tien dus eerst het waarbericht. Dan zien we zien wat het waardot voor dit komende weekend. Rond Jelwassan, nieuwe muziek. Rond Jelwassan uit de categorie Now Music Friday. We hebben een top 3 van één artiest verkleerd in drie nummers achter elke rond van één artiest. En welke artiest dat is, dat jij samen met Ian. En nooit nice van zullen horen. En dan eens kijken we heel in hoe naar Hilversum voor het laatste nice. En daarna binnen wij de weg van nu deze studio dus. En dan geven wij waarom in het hier tenoi. Een tofje de lijst uit het verlienen van Wieke 22, Njontjen 84. En dan draaien we zoals altijd de nummers 10 tot en met 1 uit die lijst. Dit week dus van Njontjen 84. Ik wens je een goeie radiospannen worden dus maar je Siepstoorzender. Om het weekend extra goed te beginnen. Momenteel dus vanuit deze toestudio. En we hebben een hele goeie muziek voor geleerd in. Zoals deze van Crowded House uit Njontjen 86. Dit is Don't Dream It's Over. Radio Spannenburg, jouw favoriete streek, maar op.

heerlijk normaal en deuren donderen. 12 september 2026 staan ze weer op het podium. Bij het Sallands Bakfeest vaart hier binnen ik de Rikwis, dat is in Dalfsen. Nou ja, wat een feest wie dat. En ja, we zijn natuurlijk vorig jaar, ik wist in Lochem dit hier helaas net. Dat wie mijn hemelvaartse weekend. Dan is het natuurlijk altijd het verste weekend van normaal. Maar word je dus nog nooit normaal te. Dan binnen nog kaarten te bestellen op Sallands Bakfeest. Daar komen ze in Dalfsen. Dat is 12 september 2026. Wij gaan via de Maarten Waarbericht. Natuurlijk het weekend stiet we verder door. Momenteel 20 minuten. Hoe zo is het? Ik wens je een hele goeie Radio Spannenburg. De streek om erop van de Frieske Maren. En wij gaan terug met het Waarbericht voor dit komende weekend. Want het weekend stiet we verder door. Je hoort vreet dat we op zich een prima dag. De temperatuur een oerdag die loont boven de 20 graden. Natuurlijk jefje met je in de regio natuurlijk heel wat wetter is de val. Ik onwaar. Ja, de bliksem is inslaan op onze antennes. Daarom zitten wij nu ook in de tuinstudio momenteel. Omdat er wat technische mankementen binnen. Maar net getrut, we binnen de gewone Radio Spannenburg natuurlijk. Van de joen, dan bloedt het nog droeg. Wolkans op nog een beetje onwaar. Letter op de joen, maar als dat het nou ziet, dan bloedt het dus vol droeg. Verder in de provincie, daar kan het nog wel wat meer onwaar kennen komen. Dus van de joen, ik temperaturen die komen uit rond een graad als zegtje. En dat is nog vrij warm. Verder tiert van het even in de nachten. Dan geven wij nooit monsters. Morgen, dan wordt het op zich een prima dag. Morgen, hoe dag. Begint de dag met een graad als 14. Al snel komt het sinds je er lekker terug in. En wordt het een graad als 23. Morgen ziet er ik bijna geen wind. Dat is een westenwind. Dat is een windkracht 1. En daarom kan het ik lekker warm worden. Morgen dus. En morgen, hoe dag. Temperatuur. Die komen dus uit rond een graad als 23. Ik dus nog eens lekker warm. Beetje meer kans op bewolking. Ik dus nog eens 23 graden. Op de klok, jongens. Kwalt het al richting een graad als 14. En snel. Die er ietsjes meer wien. En er is ook wat meer bewolking. En de wind komt snijden uit het noorden. En is er een windkracht 2. Dan is het weekend alweer voorbij. De manjes. Manjes, temperatuur die komen uit rond een graad als 22. De wind die houdt een beetje om. Die komt uit het westen en is een windkracht draaien. En ik manje tiert ver de zinnen. En wordt het dus ik een graad als 22. Dan vanuit Tiersje weer meer kans op wat ruim. De temperatuur die daalt ietsjes richting een graad als 20. En de wind die held ik weer om. Nou, dan zullen we zijn naar de vooruitzichten dit weekend. Ja, droeg en het tiert verder zinnen. En ja, dus zie ik net zo volle wind. Dus dit weekend nog mooi. Van nou nijwieken, van nou tiersje, weer meer kans opruimen. En de temperatuur die daalt ietsjes. En dan held de wind ik weer om. Dus dit weekend nog zeker maar lekker genieten. Buten en mooie muziek van Radio Spannenburg, uiteraard. Sabatine rond Jouwersan. Nije muziek rond Jouwersan uit de categorie Now Music Friday. Eerst deze plaat uit Njontjen, 84. Dit winnen ze, de Pet Shop Boys. En West End Girls. Hier bij Radio Spannenburg. Maar je Siepstoorzender Eltse Vreetjoen tussen Soizen en Achten op je radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Nou mooi, de Pet Shop Boys. Ik wens je gewoon goeie joen.

Radio Spannenburg is echt te vinden op YouTube. Sjoch naar onze reportages en oren naar skerige video's uit de Frieske Marren. Je op YouTube naar Radio Spannenburg en zet de bel om voor de nijste video's uit die regio. Radio.

heerlijk. Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. Jelbezon op de klok. En ja, uiteraard een van 44 toeren. Mooi vanuit de singeltje draait. Guns N' Roses en Sweet Child O' Mine. Ja, lekker simmerse klanken hier op jouw radio. Wij gaan terug mooi naar je muziek rond Jelbezon. Elke week rond Jelbezon hebben wij de categorie Now Music Friday. Naar je muziek op de Vreetioen. Deze week gaan wij nooit naar je muziek van Kensington. Ze hebben een nieuw album gelanceerd vannacht. En dat heet The First Rodeo Kensington. Het is een Nederlandse band uit Utrecht. Die werd opgericht in 2004. Ze hebben natuurlijk weer een aantal verschillende hits. Zoals Sorry, Uncharted, Done With It, What Eliza Had. En Gees aan toch. En ze hebben dus vannacht een nieuwe single lanceerd. En dat heet The First Rodeo. En wij gaan draaien van dat album Take It As A Man. De nieuwe muziek van Kensington.

Nieuwe muziek van Kensington, Take It As A Man. Nieuwe muziek op de Freetio Nut. De categorie Now Music Friday. Nieuwe weken zullen we weer eens even een indie-lijstje. En dat we leuke nieuwe muziek eens uitkwam. En dus orenweken rond Jelvezand op de Freetio Nut. Nieuwe muziek. Ze hebben nog een inkomend bericht. Forse schade en een kopsteedsbossing op de A-zone bij Oudehaske. Op de oprit op de A-zone bij Oudehaske in de richting van Joure. Binnen Freetio Nut je twee auto's Marco in botsing kwam. Het ongeval gebeurde rond 20 uur Joure. Wij meerdere hulpdiensten werden oproepen. Mogelijk speelde het slechte waar er een rol bij natuurlijk bij de aanrijding, want het wie een noodwaar eventjes momenteel hier in de provincie. Bij het ongeval zoens toen forse schade on betrokkenen voertuigen. Of er gewonnen binnenvallen is op dit moment nog net bekend. Toch het ongeval ondervindt het verkeer hinder en stiet het verkeer deels stil vanwege de veiligheid. Binnen de betrokken voertuigen verplaatst nooit de oudrit. Momenteel riet het alweer op de A-zone, dus ik moet je daar nog del. Dan ken je daar gewoon weer del. Maar dat wie nog een inkomend bericht ziet op onze website radiospannenburg.nl. Zocht even nice uit jouw regio natuurlijk. Let's nice uit die regio. Zometeen zullen we zijn op onze website en radiospannenburg.nl. Bij de agendapagina's even zien wat het te beleven valt in onze regio. Dit komende weekend is deze dikke hit van The Cutting Crew. I Just Died In Your Arms Tonight, Nuntje 86. Een goeie joen.

Vetter, Dieken, Havensius en Onnet Isomar. Deelnemers kunnen kiezen uit afstand van 4, 10, 15, 21 of 30 kilometer. De tocht verrint via AsYouGo Wandel app. De opbrengst komt ten goede onder stichting Spotlights, de gratis sport- en vrije tijdsactiviteiten verbijen organiseert. Inschrijven kan via www.asyougo.nl/wandeltochten. Dat is dus dit komende weekend in Starum, 9/31. Mooie. Dan gaan we naar de akoestische optredens van Dear Mr. Fantasy. In het Friese classic rockband Dear Mr. Fantasy komt 9/31 mooie en mooie akoestische optreden in het MFC De Druwpaal in Vadsein. Tijdens het concert worden bekende rockklassiekers spelen. Onder meer van Creedence Clearwater Revival, Wobbegend, The Golden Earring, The Beatles en Deep Purple komen aan bod. De akoestische uitvoeringen worden daar spelen. De band stiet onder meer uit Mario Kramer. Ik wil betekenen natuurlijk van de Friese Bruisband, Marcel Becker, Bernard Scoutanus, Jurre van Dijk en Age Banstra. Het optreden durft van nou Jelve Vierven tot een mooi soisoeren en kaarten binnenverkrijgbaar via dwarpshuisvatsheim.nl. Zijn er nog volle meer dingen binnen te doen in onze regio? In het 12e uur van dit programma nooit zo'n uur. Dus dan pakken wij nog een peer uit die grote lijst. En ons meer zelf op onze website. Radiospannenburg.nl bij de agenda. Alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Had je een keer vervelen, zorg daarop. En er is altijd voor wat te doen. Zij heb ik nog een inkomend bericht over de Jan Sleertbrug bij Langwaard. Die wordt net beginnen door een defect. De Jan Sleertbrug bij Langwaard kan op dit moment net beginnen worden. Toch een defect, dat meldt de provinciale Wettersteed. Het gaat om de bregen ten noorden van Langwaard in de Pondiek. De Jan Sleert verbindt de Langwaarder wielen met de Koervoort. Hoe lang het duurt voordat de bregen weer open kan en voor het vaartverkeer is nog net bekend. Meer te lezen is op onze website radiospannenburg.nl. Sjog daarop natuurlijk voor het Leidse Nijs uit die regio. Samen met die in de top 3 van Inatiest. Treinnummers achter elke rond van Inatiest. Eerst muziek van Bo Wo Wo en Do You Wanna Hold Me?

Muziek van Bo-Wo-Wo en Do You Wanna Hold Me? Het is weer kwartier van zand wist en dat betekent heert hij het ver de toptrij van Ian at East. Elke week rond kwartier van zand hebben wij drie nummers achter elke rond van Ian at East. Deze week geven wij nu de Deense groep Volbeat. Jawel, het is een Deense heavy metal band. De band werd opgericht in 2010 en ze komen uit Kopenhagen, Denemarken. Waar zijn natuurlijk al heel volle verschillende nummers. Ik denk dat iedereen ze wel kent en we gaan al lekker drie nummers van elkaar van hun draaien achter elke rond. En dit is nummer 3, de Guitar Gangsters en Kelly. Volbeat in de top 3 van Ian at East. Dit is nummer 3.

prachtig. Volbeat en The Devil's Bleeding Roan. Ja, zo begint mijn week in ieder geval wel hartstikke goed. Maar goeie muziekje bij Radio Spannenburg, Siepstoorzender, Eltse Vreetio tussen Zoizen en Nachten op jouw radio. Wat er ik gebeurt tussen Zoizen en Nachten in de goeie muziek op de Vreetio. Ja, altijd is er wel goeie muziek natuurlijk. Maar de Vreetio extra goeie muziek. Jazeker, we gaan opnuiten. Nice van Zandhoeren, Nice Zandhoeren. Het Nice natuurlijk, we schakelen heel naar Hilversum verte. Laatste Nice in binnen- en buitenland. En daarna binnen wij de weg vanuit deze studio. En dan gaan wij de top 40 lijst draaien. Van Wieke 22, Njontjen 84. Ik heb een lijstje vermist in, dus die heel volle goeie muziek in. Dus zeker nice song hoor ik Blue Luster naar het hert van de Frieske Maren. Nou, mijn Siepstoor zijn er dus tot de klok van 8 uur. Mijn goeie muziek en het laatste naar uit dien regio. We hebben nog één plaat in van Volbeat in de top 3 van Ian Artiest. Trein nummers achter elke hond van Volbeat deze week. En ja, we moeten nog één plaat draaien. Dit is nummer 1. Lola Montez, Volbeat, nummer 1. Tot samen, Ian.

Ja, dit soort muziek, daar kan ik de hele dag willen luisteren. Echt, de hele dag wel, hè? Dat meen ik echt. En dan hoef ik hem er ook niet af te draaien en denk van, gadverdamme, dat is wel een tegendeel, hè. Dit duurt liever als je geen patiënten rondom.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Ockhuizen.
2: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
1: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
3: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
1: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Siep Stoorzender. Else Vreten Joen tussen 6 en 8 op die radio.
4: Om het weekend extra goed te beginnen.

Jontjen 86, wie dit? Eddie Money en Ronnie Spector en Take Me Home Tonight. Be My Baby, Jontjen 86 dus. En daarvoor Iron Maiden en Run to the Hills. Het is 9 minuten Oesan op deze 29e mooie van het jaar 2026. Je luistert naar Radio Spannenburg, het head van de Frieske Maren. Nou maar je siepstoorzender Elze Vreetjoen tussen 6 en 8 op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Maar nou de top 40 lijst uit het verliezen van Wieke 22, Njontjen 85. Jazeker. Zoals altijd draaien wij aan de nummers 10 tot en met 1 uur die lijst. Dus denk ik natuurlijk oren nummer zien, want het is een top 40 lijst van Njontjen 85. We gaan nog even het door die oren 30 nummers in die wij net kennen draaien dit oren helaas. Ze vinden wij op nummer 11, You Can Win If You Want, Modern Talking, Paul Hardcastle en 19, nummer 13, David Grant en Jakey Garam, My Could It Be Me, I'm Falling In Love, nummer 15, Zegtjen Wieven, Gerard Joling en Love Is In Your Eyes, nummer 18, Wieven, Danny de Munk en Mijn Meisie, Duran Duran, A View To A Kill, nummer 20, Hopes en Life Is Life, 23, The Eurythmics en Would I Lie To You, 24 in de lijst. Bronx Beat en Mark Almond. I Feel Love, Song 20. The Talking Heads en Once in a Lifetime, nummer 29. 31 weer normaal. En kom erbij. Rick Springfield en Celebrate Youth, nummer 33. Foreigner, My Dad Was Yesterday, 34. The Star Sisters en Danger, Song 30. En nummer 40, Wieve, de Orgasm Manoeuvres in the Dark en So in Love. Dat alles in deze lijst van Wieke 22, Njontjen 84. Wij beginnen lekker op plakje nummer 10, mooie muziek van de Mary Jane Girls en In My House. Op nummer 10 in deze lijst van Njontjen 84.

Ja, zeker. Nummer 9 in de lijst. Godly en Cream and Cry. Dit wie nummer 9 in de lijst van Wieke 22, Njontjen 84. Deze notering voor dit nummer. Wie plak je nummer 8? En ik zie een Wieke in de lijst. Godly and Cream. Het is een Engelstalig muzikaal duo bestaand uit Kevin Godly en Lol Cream. Samen binnen ze begonnen bij de band 10cc, natuurlijk ik wel bekend. En ze komen via de Eurest uit Manchester. Ze zijn actief met deze groep sinds Njontjen 77 tot en met Njontjen 88. En vooral in de jaren 80 een aantal verschillende hits hadden. Wij ook natuurlijk deze op nummer 9 Cry, Godly and Cream. En daarvoor op nummer 10 Mary Jane Girls en In My House. Wij gaan verder op plakje nummer 8. Mooie muziek van U2. En jawel, de Unforgettable Fire. Die vinden wij op plakje nummer 8 in deze lijst van Wieke 22, Njontjen 84. Dat is tevens ik zijn hoogste notering, plakje nummer 8. En Njochen Wieke in de lijst van Njontjen 84. Dit is U2 en de Unforgettable Fire. Hier bij Radio Spannenburg een hele goeie joen. En ik alvast een heel goed weekend.

Nummers on, wie voor Allison Mudgett en Dead All Therefore Called Love. Het is 12 minuten voor Jelverson. Of voor Jelverson. Ja, voor Jelwachten. 1 minuut voor Jelwachten is er intussen. Hier bij Radio Spannenburg, Siepstoorzender Elze Vreetje intussen. Zoals ze in de nachten op jouw radio. Om het weekend extra goed te beginnen. Mooi, nou, de top 40 lijst uit het Verlinen. Van Wieke 22, Njoentje 84. Dit weer nummers on, Allison Mudgett en Dead All Therefore Called Love. Op nummers on in deze lijst. Deze notering voor dat nummer. Wie plak je nummer 6 en 11 weken in de lijst. Wij gaan terug naar radiospannenburg.nl bij de agendapagina. Er zijn alle leuke dingen wat te doen is in onze regio. Stuur de infotips terug naar de redactie. Info apenstaartje radiospannenburg.nl zodat wij dat herkenbaar kennen op de website en op de radio. Wij gaan eventjes Sjen Nooit concert, Fries Kamerconcert in de Lemmer. Het Friese Kamerorkest verzwagert snijn 31 maal een concert in het Papo Genohuis in Lemmer. Violist Tim de Vries speelt haar vioolconcert met de Mendelissen. Onder leiding van dirigent Ronald Slager, Dennis Binnendrik, offerte is er een eerste symfonie van het programma TR. Het concert begint om 3 uur en kaarten midden verkrijgbaar via papagenohuisfriesland.nl. Dan is er een Iepentuin workshop in Himmelen bij de Heerlijk Himmelen. Worden snijn 31 mooie Iepentuin workshops houden in de Bostuin om de Marren 15. Bezoekers kunnen deelnemen aan activiteiten zoals vlinderen, natuurjournaling. De tuin is omringd door het vogelbos en beschikt over natuurlijke perken, fruitbomen. En is er een theetuin met koffie, thee en huisgemaakt gebak. De Iependai durft van nou Jelvert zien dat er maar Jelvert vieren. Voor workshop is er vooraf aan te melden neder via telefoonnummer 06 24 24 32 04. En de toegang is gratis voor de theetuin. Consumptie is verplicht. Nou, dat is dus in Himmelen bij de Iependuin workshops. Treedt Pieter Wilkens zich nog op in de Lemmer. Pieter Wilkens treedt 39 mooi op in de Hegevonnen. Hij wordt begeleid door de bassist Wildo de Blind. En gitarist Ietsen Petersen. Tijdens zijn vaststelling de Hortene Tour brengt hij Wilkes Veskes tot de beschouwende tekens van humor. Het optreden duurt van nou 8 uur begint het tot een mooi 11 en kaarten kost je €21,50 inclusief een pauzedrankje. En die ben ik verkrijgbaar via theaterlemmer.nl en bij de Primera in de Lemmer. Pieter Wilkens dus in de Hegevon, 30 mooie. Zij drinkt nog de Wettersportsafari in Hegewit, 30 mooie. Omtoverd tot de Wettersportsafari. Ben vanuit senior en volwassenen kennen gratis kennen mooi verschillende sporten op en rondom het wetter. Er binnen proeflessen in onder meer windsurfen, iervoeren, kanoën, suppen, roeien en tjotten varen. Geen idee. Ik wil er beachvolleybal, wordt georganiseerd voetbal en atletische activiteiten. De activiteiten vinden plaats van nou 1 uur tot en met 4 uur bij het Zielhuis om de Parshoeken 101 in Hegen. Aanmelden is net nederig. Wij gaan via de mooie de top 40 lijst uit het Verlinen. Deze week de lijst van Wieke 22, Njoentje 84. Wij zijn takken op plakje nummer. Moet ik even het speak nummer 6. BZN, de Summertime. Daar uit de Volendam waar uit deze lijst van Njoentje 84. Dit is BZN, de band zonder naam, de Summertime.

0: Ga zo een tip van de NIJS-redactie of een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg? Lid het u zwitten. Stuur een e-mail naar info@radiospannenburg.nl. Radio
1: Spannenburg. Hey, hoe is het nou, ouwe pooie? Hé? Ben je weer in de groove? Hé? Kijk, daar is die man. Zat te wachten, kijk.
2: Nummer 4.

nummer voor jou, wie het is. Foffers en Everybody Wants to Rule the World. Op nummer voor jou in de lijst. Deze notering voor dit nummer. Wie plak je nummer 12? En ik tolle vieken in de top 40 lijst uit het Verlinen. En dit is het plakje nummer voor jou. Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. Dus Tears for Fears is een Brits popduo gevormd door Roland Ozebel en Kurt Smith. Ze komen uit Bad, het Verenigd Koninkrijk. En ze bestaan sinds 1981. En dit is een van hun grootste hits. Everybody Wants to Rule the World. En daarvoor op nummer 5 The Bards en Rhythm of the Night op nummer 4 in deze lijst. Dit is hem, de top 40 lijst doet het Verlinen van Wieke 22, Njontjen 84. Wij gaan verder op een plakje nummer 3. Mooi muziek van The Boss, jawel. Die vinden wij daar mooi. Dancing in the Dark. Dat is de eerste notering voor dat nummer, is plakje nummer 1. En maar liefst Njontjen Wieken in de lijst. Jawel, dit is The Boss, Bruce Springsteen en Dancing in the Dark.

USA voor Afrika, nummer 2 in de lijst van deze lijst. Wieke 22, Njontjen 84, dit wie nummer 2. We are the world, USA for Africa. USA for Africa, die een eenmalige muzikale samenwerking tussen bekende Amerikaanse muzikanten om geld in te zamelen tegen honger in Ethiopië. Verschillende bekende zangers hebben hem omhoog, zoals Lionel Richie, Derry Hall, Rud Pointer, Johnny Cola, Bill Gibson, Gint Samatroch, nou ja, van alle artiesten der uit Amerika waai. USA for Africa op nummer 2 in deze lijst. Dit wie hem dan, Siepstoorzender op deze 29e mooie van het jaar 2026. Live vanuit deze tuinstudio. Ik wens je nog een noffelijke joen en een goed weekend. Hoor de radio op Spannenburg vette. Laatste nijs uit dien regio en de goeie muziek natuurlijk. Nou ja, achter elkaar luisteren. Even wat oors de man die zit er weer kleven. Altijd goed is. De show must go on natuurlijk. Hoor de radio op Spannenburg natuurlijk vette. De goeie muziek. Nee, wieke ben ik er weer tussen. Soizen en 8 noemen het Wieke en extra goed te beginnen. Nee, wieke de top 40 lijst. U het veel dienen van Wieke 23, Njontjen 82. Ik wens je nog een noffelijk weekend harde radio dus op Spannenburg. En tot een volgende keer maar weer. Vergeet niet uit maar de laatste plaats uit deze lijst. Nummer 1, Wieke 22, Njontjen 84. Dit ben de Simple Minds en don't you forget about me. Goed weekend. Dag hoor.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het eerste woord van Even Wat Oors, met Henk Jansen.

Ja, van harte welkom bij aflevering 306 van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met Happy Together van de Turtles. En ja, daarmee is eigenlijk meteen de toon gezet, want we zitten echt een beetje in de 60s sfeer. En ja, dat komt goed uit, want de eerste twee uur, dan gaan we echt weer terug in de tijd. Qua muziek sowieso, maar ook hebben we telefonische gasten van het Flower Power Koor. Zij organiseren het Sunshine Festival volgende week zaterdag 6 juni. 'Smiddags tussen 4 en 9 in Lunjewurt. En ja, daar gaan we het over hebben. En de special guest die erbij is, is Steven Jansen. Jullie hebben het al op de social media gezien. Ik moet er wel even bij zeggen dat het eigenlijk anders is dan de bedoeling was. Want we zouden ook live vanuit de studio zijn. Maar ja, jullie hebben het meegekregen. Het was een behoorlijke gekke boel qua weer vanmiddag in Balk, waar onze studio staat. En de bliksem is ingeslagen en de hele rotzooi is doorgebrand. Dus vandaar dus dat we dit programma haasje repje van tevoren hebben opgenomen om toch een mooi vrijdagavond te hebben. Wat hebben we nou zoal? Nou, straks in het derde en vierde uur, dan hebben we twee uur hardstyle met producer Fennec. Want het is weer de vijfde vrijdag van de maand. Dat is bij RTV Spannenburg gebruikelijk. De eerste twee uur worden ook bij RTV NOF uitgezonden. En daar gaan we dus praten en bellen met Sunshine Festival. En met Steven Jansen. Hij belt even in vanuit Zuid-Afrika. Want dat zijn allemaal leuke dingen natuurlijk. Binnenkort voor hem gaande. Onder andere dus optreden bij het Sunshine Festival. Nou, om sowieso weer even lekker door te gaan in de 60s vibe, gaan we nog even in de summertime draaien van Mungo Jerry. En daarna dan gaan we maar meteen door naar Zuid-Afrika. Steven Jansen.

0: Ja, we hebben even geluisterd naar Stefan Jansen, The Sound of Silence. Dit is een live opname van 4 jaar terug alweer in de theatertuin in Ries. Dat was toen een optreden. Stefan die stond in het voorprogramma van Frisicana met onder andere Pieter Wilkers. En ja, daar is eigenlijk hoe het begon. En ja, we zijn nu een paar jaar verder en aan de telefoon hebben we Stefan Jansen. Goedenavond.
1: Goedenavond Henk en allemaal bij RTV Spannenburg. Het is lekker om weer met jullie in te checken. En Henk, jij vat mij sommer nou ver terug, 4 jaar terug, naar die incredible show bij die theater Dien en Ries. Wat een incredible dag. Dit is die begin van groot dingen geweest.
0: Ik was er zelf bij en ik doe de ogen dicht. En ik weet nog hoe wij vanuit België naar Gasterlaan reden. En dan in het bos in één keer ja, het podium zagen van de theatertuin. Ik was er eigenlijk ook nog nooit geweest. En dat was indrukwekkend. En ja, dat is hoe het begon. En ja, we zijn nu op de vooravond van jouw 5e zomertour, hè?
1: Ja, bijzonder. Ek en jy, soos die mense nou al weet, ek en jy reis die hele Nederland plat op hierdie crazy muziekavontuur. En dit is ook nou al 5 jaar later. Ek kan het nie glo nie, maar dit is nog steeds meer exciting om naar Nederland te kom. Nog steeds meer nieuwe songs, nieuwe vrienden om te ontmoet. Natuurlijk is dit nou winter in Suid-Afrika, so dit is ook een baie welkom wegbreek van die koue. Om julle te kom join in die somer van Nederland. Ek sê vir julle dankie daarvoor.
0: Ja, en ja, wij gaan deze zomer gaan we ook weer veel plekken gaan we aandoen. Wat bekende, maar ook een paar nieuwe venues gaan we bezoeken. En een van de venues waar we naartoe gaan, dat is eigenlijk de eerste zaterdag al, 6 juni. En daar, dat is eigenlijk ook waar deze avond een beetje om draait. Dat is het Sunshine Festival.
1: Ja, die Sunshine Festival is nou die eerste keer. Dit is die eerste keer wat ons deelneemt daar. Maar dit is al klaar een baie speciale geleentheid. Want ons beautiful vrienden van die Flower Power Koor het vir my genooi om deel te wees van die festival en ek gaan saam met hulle ook baie mooi muziek maak. Daar's groot dingetjies wat wag, so baie, baie exciting. En dit is natuurlijk nou behalwe vir ons kind of launch interview, is hierdie een van ons eerste vertoning, ons eerste actual performance van die tour. Mm-hmm. En dan sal het my die geleentheid gee om al my nuwe materiaal vir die mense te sing, so ek kan nie wag nie. Van wat ek hoor is het lekker heel goeie weer in Nederland op die oomblik. En ek kan nie wacht, ja. Is dit nie so nie?
0: Nee, de bliksem is ingeslagen, hè? Dus de studio
1: nee, ligt... Nee, vandag nie. Vandag is nie goeie weer. Ja, sorry. Ek is blij dat het net de fysische score aan dinge is, dat niemand seer gekry het nie, maar so gaan die dinge. Ja. Ons het ook heel veel bliksemstralen in Afrika.
0: He. Ja, ik moest er even terugdenken aan 3 jaar terug, dat we voor het eerst de Flower Power koor tegenkwamen. Dat was op de Schelling tijdens het Oeral gebeuren. Daar hadden we 2 shows en ja, op een van de terrassen daar zaten ook zeer luidruchtige mensen. Volgens mij was dat niet op het Zonnewilde terras?
1: Was het niet aanvankelijk bij Paul 8?
0: Ja, en tot de tweede dag kwamen ze terug zeg maar bij het Zonnewilde inderdaad. Zo was het, ja.
1: Ja, precies. Hierdie crazy klomp enthousiast mensen, hulle het een van my vertonings kom kyk. Dit is nou die Flower Power Koor, ons vriende van die Flower Power Koor. Mm-hmm. Hulle het my een dag gesien en hulle het voorbij my gestap terwijl ek bezig was om te sing by Hotel Paul 8 op Terschelling. En hulle het voorbij geloop met hulle fietsen en vir my geskree, "Oi, Stefan Jansen, oi, hoe is dit?" En hulle het binnengekom, heerlijke tyd gehad, lekker muziek gemaakt, vrienden gemaakt. En toe die volgende dag het hulle ons weer kom join. Volgende oomblik sit hierdie hele crazy bunch weer voor ons en hulle sing saam. En ek dink hulle het selfs daardie dag op die podium opgeklim en saam met my gesing. Sommere spontaan. Sien hierdie samenwerking van die van die Sunshine Festival, dit kom nou al een rukkie tussen my en die Flower Power Koor. Ja, dit is ook om ons besluit, dit is tyd om iets speciaal te doen.
0: Ja, klopt, ja. Nou ja, en we zitten volgend weekend zitten we de zondags zitten we in Oosterwolde. Dan zitten we in het Dorpskerk. Bij Steve Bergsma heeft ons weer uitgenodigd. Dat is ook weer een prachtige locatie.
1: Ja, en om zo met Steve te werken is nog elke keer net een groot plezier. Die venues wat hij kiest is altijd speciaal. Steve, die klankman van formaat wat hij is, dat is altijd zo'n great musicale experience. En Steve werkt natuurlijk met zoveel talentvolle kunstenaars. Hij doet incredible werk in jullie area. En het is baie lekker om genooi te worden om weer voor hom een show te doen. Groot compliment om terug genooi te worden. En ek sien ook self, I don't know, want dis gewoonlik iets om te geniet.
0: Ja, nou wat dat betreft hebben we mooie dingen in het vooruitzicht. We noemden Oeral, Terschelling noemden we al eventjes. Ja, het tweede weekend van jouw 4,5 week tour. Dan zitten we in Terschelling. Dan zitten we in het Oeral gebeuren. Het eerste weekend lopen we daar rond. Ja, we zijn overal bijna weer teruggevraagd. En er zijn ook een paar nieuwe locaties zijn erbij gekomen. Dat is ook iets waar we naar uitkijken.
1: Ja, definitief. Kijk, die Oeral Festival en die hele gebeuren rondom die festival op Terschelling. Dat is een incredible tijd van die jaar. En ons was eigenlijk baie lucky geweest om vroeg, 5 jaar terug, was ons al klaar bij Oeral, als ik het niet mis het nie. 4 jaar terug. En van toe af, die hele vibe op die eiland, dit is net mooi. Allemaal is in een feestelijke mood en die muziek speel ooral en die mense kom van ooral om nieuwe muziek te hoor en hulle is so oop en ontvanklik vir nieuwe kreatieve dinge. Ooral is een van die mooiste tye waar ek myself kan express as 'n kunstenaar, as 'n artist. En ja, natuurlijk, ons het al soveel mooie memories gehad op Terschelling, vriende gemaakt. Maar ons eie bandwagon gehad, daar so Henk, onthou jy.
0: Ja.
1: En ons het soveel mense wat vir ons lief is. Oeral is altyd 'n vibe. Ek sê vir die mense, as jy kan, kom Oeral toe, want dit is die essence van wat ek die geleentheid kry om te doen. So ja.
0: Nou is het zo van dat we dit weekend het tourschema bekend gaan maken. Maar wat we wel kunnen zeggen is dat we dus op veel plekken terug mogen komen. Maar ook dat we een special event met BOA's gaan doen. Hè?
1: Daar die is natuurlijk, ja. Dit is een van mijn persoonlijke highlights van die tour. BOA's Roelevink is een incredible talent. Jong man, maar hij werkt zo hard. En is een incredible country writer en singer. En ek en hy het bevriend geraak deur jou Henk en ons het vir Boas ook ontmoet by onder die panne by op Terschelling. Mm-hmm. En ek en Boas het so goed bevriend geraak dat ons nou, dit is nou tyd, 2 jaar later, en dit is nou tyd om 'n samewerking te doen. Maar soos wat almal weet is Boas echt 'n rising star op die oomblik. Hy doen incredible werk op die oomblik, so lekker om betrek te word by 'n plaaslike artiest in Nederland wat op die front lines is op die oomblik. Dit is regtig ouens wat baanbrekers is. So om saam met Boas op te tree gaan vir my persoonlike tour highlight wees, dit gaan baie baie crazy wees. As jy hulle nie vir Boas ken nie, ja, nee, kom leer hom ken vandag.
0: Nou, wij gaan de komende weken veel met elkaar optrekken. Op de vrijdagavond zal zo nu en dan ook wel eens een verslag langskomen in het tourgebeuren. Dan gaan we ook nog meer leuke dingen vertellen wat er in jou en ons leven gebeurd is. Vooralsnog dan zou ik zeggen van alvast een goede reis naar Nederland toe samen met jouw vrouw Anisha. Wij gaan nu even afsluiten met Suikerbos. Dat is jouw grootste hit. Als je hem in Zuid-Afrika speelt, zingen mensen dan ook allemaal mee?
1: Ja, in Zuid-Afrika is Suikerbos echt mijn nummer 1 meest populaire song. So, het gaan heel of mensen nou bij een feest is en of je bij een huisparty is. Iedereen kent Suikerbos. Ek dink sekere mense ken nog nie eers my naam nie, maar hulle weet al klaar. Ek is die ou wat Suikerbos sing. So nee, Suikerbos, julle sal omgediet, is echt my nummer 1 hit.
0: Stefan, tot volgende week, dan praten we verder.
1: Baie dankie Henk. Groet aan die luisteraars.

0: Nou, we hebben geluisterd naar Hair van Zen. Volgens mij kwam dat uit een musical en was er heel veel zang en dans was daarbij. En ja, misschien is dit wel typisch een liedje wat uitgekozen is door het Flower Power Koor om zich te introduceren. Nou, dat kan allemaal wel kloppen, want ze hangen inmiddels bijna allemaal. We hebben Hans, Anneke, Rika en Roelien aan de telefoon. Goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, jullie zouden eigenlijk naar de studio toe komen, maar nou, ik heb het al eerder verteld. De boel is ingeslagen en allemaal doorgebrand. Dus hebben dat stiekem van tevoren heel snel nog even opgenomen. Het Flower Power Koor, ja, daar gaan straks hele mooie dingen gebeuren. Straks op 6 juni dan hebben jullie het Sunshine Festival. Gaan we het straks over hebben. Het Flower Power Koor, wat is dat voor koor?
2: Nou, dat is een koor van 40 leden, afkomstig uit Heerenveen en omstreken. Zowel dames als heren die met veel plezier aan het zingen zijn met z'n allen. En die de liedjes zingen uit de jaren 60, 70 in de flauwepauwtijd.
0: Ja, en jullie hebben
1: voldaan als familie.
2: Ja. Ja.
0: Nou, wij kennen elkaar, want wij komen jullie regelmatig tegen als er wat reuring is. Daar komen we jullie altijd tegen. Jullie zijn ook altijd gekleed alsof jullie uit de 60's komen, hè?
3: Dat klopt. En dat dat doen we met heel veel. Zoeken we dat uit wanneer we gaan optreden.
0: Ja, want heel veel koren die hebben een tenue. Die hebben dan een witte blouse en een rood sjaaltje erom of zoiets. Maar jullie niet. Jullie zijn er echt heel erg gekleurd. Jullie staan er gekleurd op. Jullie zijn alle kringloops aan het door geweest? Of komt het nog bij jullie het eigen kast vandaan?
3: Nou, bijna wel.
2: De duurzaamheid houden we ook wel van met z'n allen. Dus inderdaad, die kringlopen die bezoeken we regelmatig. Maar ook hebben we wel een winkeltje ergens in Meppel. Ik zal de naam niet noemen, maar die is ook, wordt ook voetbezocht. Mm-hmm. En die heeft het allemaal in die sfeer en stijl van toen.
1: En gaat er nog een tas rond?
2: Oh ja, daar hebben we ook nog een roltas.
1: In kan stoppen en uithalen.
2: Ja. Dus zo komen we eigenlijk elk optreden weer met een ander tenue.
0: Ja.
2: Dat we ook van elkaar uitlenen. Ja.
0: En hoe lang zijn jullie al bezig als Flower Power Koor?
3: We zijn begonnen in april 2013.
0: Oké. Okay. En was dat meteen met 40 man? Of zijn dat met 4 begonnen en dan steeds meer mensen erbij?
3: Nee, we zijn begonnen met een 25 leden ongeveer. Hm. En daarna ging het heel snel en groeiden we door naar 60... 65 mensen.
0: Ja.
3: Maar dat is in de loop der jaren is dat weer wat afgenomen en we zitten nu rond de 40.
0: Ja.
3: Ongeveer.
0: En jullie oefenen elke week?
3: Elke dinsdagavond, ja.
0: Ja. En nou zingen jullie veelal nummers uit de jaren 60 en 70. Jullie hebben zelf ook wat nummers opgegeven voor deze radioavond. En dat waren allemaal 60's nummers. En ik heb er zelf ook heel veel andere 60's nummers bij gezocht. Wat in mijn optiek wel bij jullie past. Hoeveel nummers hebben jullie op jullie repertoire staan?
1: 80? 100? Maximaal?
3: Nee, we hebben een aantal jaren geleden hebben we de alle leden gevraagd voor de favorieten van de leden zelf.
0: Mm-hmm.
3: En toen kwamen er op een gegeven moment 108 nummers binnen. En uit die 108 nummers hebben we dus met de muziekcommissie van het koor hebben we een selectie gemaakt.
0: Ja.
3: En daar hebben we dus een longlist en een shortlist van gemaakt. Mm-hmm. En de shortlist betekent dus dat het in de nabije toekomst gerepeteerd gaat worden. En dat het de bedoeling is dat dat later dus live gezongen wordt.
0: Ja.
3: En die shortlist bestaat uit een 20, 25 nummers ongeveer.
0: Ja.
3: En daar zijn we dus nu druk mee bezig.
0: Het is natuurlijk, jullie hebben ook een dirigent natuurlijk.
3: Zeker.
0: Ik weet ook dat een dirigent heel goed zijn koor kent. Zijn er dan bijvoorbeeld ook nummers opgegeven die iedereen fantastisch vindt, maar dat de dirigent dan zei van, moeten we niet doen?
2: Dat komt inderdaad voor. En dat is misschien enigszins smaak, maar aan de andere kant ook wel is er een arrangement van te maken. Hè?
0: Ja.
2: Dus is die Want de dirigent zal daar toch een mooi stuk van moeten maken wat we als koor ook kunnen zingen.
0: Ja.
2: Dus in die zin komt het voor dat het toch even opzij wordt gezet.
0: Ja, zeg maar. Niet elke pop- of rocknummer is geschikt om als kooruitvoering ten tonele te brengen.
2: Klopt, is het. Helemaal.
0: En de afgelopen jaren hebben jullie al heel veel leuke en mooie optredens gedaan. Waar zijn jullie zoal geweest?
2: We zijn in Leeuwarden kort geleden nog geweest bij een korenfestival. En ook in Steenwijk in de Meente. Ook daar met meerdere koren een korenfestival. We doen de Kniepster Merken staan we volgend jaar ook weer. Oeral is natuurlijk een heel groot spektakel voor ons. Daar treden we ook 2-3 keer op.
3: Sir Huis de Veen,
2: ook een buizen optreden.
3: Sloten,
2: oh joh. En we hebben bij Omroep Friesland wel het een en ander gedaan.
3: Ja.
2: Ja, dus we vinden het fantastisch. We hebben gemiddeld 1 keer per maand een optreden.
0: Kijk, en dat is sowieso mooi als je met je hobby bezig bent en met je vrienden on the road kunt gaan. Je beleeft allemaal avonturen en ja, dat doen jullie sowieso. Hè? Want jullie zetten overal waar jullie komen de boel op een kop.
1: Ja, we maken overal een feestje van.
0: Ja.
2: Ja.
1: Als het zingen is feest.
0: Ja. Nou, en komende zomer gaan jullie dan ook weer naar Terschelling toe, naar Oeral, om op te treden? Of alleen maar om te kijken?
2: Nee, wij treden op in het eerste weekend. We hebben zelfs een kleintje Woodstock georganiseerd. Dat voeren we 2 keer op bij Camping Terpstra.
0: Mm-hmm.
2: En we treden daar ook zeker op. En we treden op zondagmiddag in Midland zelf. Als straatmuzikanten of koor in dit geval.
0: Mm-hmm.
2: Ja, in de hoofdstraat van Midland. Ja.
0: Ja, dat wordt allemaal een dolle boel. We zitten zelf dan ook op de Schelling. Dus wat dat betreft kunnen we elkaar mooi tegenkomen daar. Samen met Stefan.
2: Zeker.
0: We gaan straks in de 2e uur praten we nog even verder. Want er zijn nog veel meer leuke dingen met jullie te bespreken. Onder andere het Sunshine Festival. Wat zaterdag over de week, 6 juni, wordt gehouden in Luinjebert. Nou, eerst even bedankt. We gaan even een van jullie favoriete nummers gaan we even draaien. Days van de Kinks. Is dat dan ook een nummer wat jullie op het programma hebben, wat jullie kunnen?
2: Ja hoor, deze alle 5 deze liederen die wij mochten aangeven.

Ja, en hier zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur. We hebben geluisterd naar verschillende nummertjes nog eventjes. Zo pas nog eventjes White Rabbit van Jefferson Airplane. En daarvoor Boas in the Moment. Nou, Stefan had het er eerder ook al eventjes over. Boas gaan we ook leuke dingen mee doen op de Schelling. En onze lokale duo Mr. & Mrs. hebben we nog even gedraaid. Changing Waters. Ja, dit is een van hun snellopers bij RTV Spannenburg. En ik hoop binnenkort ook bij RTV NOF. Aan ons zal het niet liggen. Prachtige muziek. En dat gaan we straks in het tweede uur ook nog doen. Dan gaan we onder andere muziek draaien van de mama's en de papa's en Scott McKenzie. Nou, dat is natuurlijk meteen weer die 60s vibe. En ook de Flower Power Core komt nog eventjes terug, pratende over het Sunshine Festival. En beginnen we het tweede uur gebruikelijk weer met de kriebelige lentehit van Quo en Restless Mind. Dus die gooien we er dan mooi weer even in. En tot aan het nieuws gaan we nog even luisteren. Misschien nog even een stukje van de Beatles Come Together. Daarvoor doen we nog even Nancy Sinatra, These Boots Are Made for Walking. En ja, 60's, hè? Dan heb je het over Harry Nilsson, Everybody's Talking. Tot zometeen.

0: zeg Henk. Applaus voor Henk, dames en heren. Ja,
1: lekker man. Hij blijft het gewoon goed doen, hè?
0: Ja, ik vond het ver gaan om Henkie te gaan doen, toch? Dat is alleen maar voor jou.
2: Voor Henk vind ik, moet wel even kunnen.
0: Eén keer Henkie.
2: Ja, Henkie.
3: Henkie. Henkie. Henkie.
0: Maar dat heb
4: ik nou niet naast je schoenen gaan lopen, hè?
5: Wereld.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

En welkom terug bij het tweede uur van Even Wat Oors, waarin we zijn begonnen met de kriebelige lentehit Het Vliet van Quo en Restless Mind. Hij ze lanceren deze zaterdag het album De Moeite Waard. En ja, daar komt dit nummer vandaan. We gaan er zaterdag zelf ook eventjes naartoe. Zaterdagmiddag in het Fries Museum is dat, geloof ik. Kijk het maar even na op social media, want het belooft een heel spektakel te worden. Nou, dat hebben we dit uur ook nog eventjes, want de Flower Power leden hebben we nog steeds aan de telefoon. Daar gaan we zo meteen nog even over praten, met praten over het Sunshine Festival en over Steven Jansen. Dat allemaal straks. Steven Jansen, wie was dat ook alweer? Nou, dat was dus de Zuid-Afrikaanse singer-songwriter uit Pretoria. Ja, die deze zomer voor de vijfde keer naar Nederland komt, of de vijfde zomertour heeft. En twee jaar terug heeft hij nog een single gemaakt samen met Pieter Wilkes. En daar gaan we nu naar luisteren. Reis van een muzikant. MUZIEK

Jim kennen mij, ik kom hier wij. Ik ha alle paarden beroemd. Van mijn verske slipje, ik word 30 hier. Ik ha mijn plak hier voel. Vaak net de meeste

gesnord, want muziek is een taal van het hert. Wartjende velden, twirjende wien, en de Rijn als een zilveren troon. Diepen paren lezen in het voor op de reis van een muzikant.

0: Nou, we hebben even geluisterd naar California Dreaming van de mamas en de papas. En ja, dat is natuurlijk het ultieme Flower Power Core nummer. Die hebben we ook nog steeds aan de telefoon. Hans, Anneke, Rika en Rolien, die zitten nog steeds aan de andere kant op de handsfree. De mamas en de papas, dat is ook helemaal jullie straatje.
1: Zeker, en dat zingen we ook al vanaf het begin.
0: Mm-hmm.
1: Vanaf 2013, een van de eerste nummers.
0: Ja. Nou ja, en daarmee hebben jullie zeker de smaak te pakken gekregen. En dan hebben we zaterdag over de week hebben we het Sunshine Festival. Dat is op zaterdagmiddag in Luinjebert, vlakbij Heerenveen. Ja. Hoe vaak hebben jullie dat al georganiseerd?
2: Nou, dit is de eerste keer dat we dit gaan organiseren.
0: Oké. En hoe is dat zo gekomen dan, dat jullie dachten van, nou, dit gaan we doen?
2: We hebben eens per jaar een ledenvergadering. En binnen die vergadering van vorig jaar kwamen een aantal mensen die stonden op om een festival te organiseren.
0: Mm-hmm.
2: En dat is doorgezet. Die mensen zitten hier nu om tafel.
0: Ja.
2: Ik ben toegevoegd als bestuurslid, dus, maar voor de rest hebben Hanneke, Ans en Rika het idee geopperd om dit te gaan doen.
0: Ja.
2: En we zijn nu bijna zover dat het, gaat plaatsvinden.
0: Ja, en het is een korenfestival. Wie doet er allemaal mee?
2: Ja, we hebben in totaal 5 koren. We hebben Tiramisu, dat is een vrouwenkoor uit Heerenveen. Een ensemble is dat. Dan hebben we een Bekoper popcore.
0: Mm-hmm.
2: Uit Aldebeko. We hebben Let's Try, een popcore uit Nieuwe Harne. En we hebben... de Zangzaad. Ik moest even nadenken. Zangzaad is een choircore uit Groningen. En onder leiding van Peter Smeringa. Peter Smedega is ook onze dirigent.
0: Ja.
2: En wij zijn het 5e koor.
0: Ja.
2: Ja.
0: En het is in Luinjebert. Hoe zijn jullie gekomen om het daar te gaan houden?
2: Ja, dat is... wij hebben een prachtige repetitieplek elke dinsdagavond.
0: Mm-hmm.
2: En dat is bij café Onder de Linden, ODL, in Luinjebert. Stel hele leuke jonge mensen, Leo en Jantine, die daar de scepter zwaaien en die ons altijd vol enthousiasme binnenlaten, ondersteunen met alles wat we doen. En die ook heel graag mee wouden doen aan dit festival.
0: Ja, het is sowieso een mooi gegeven om een grote club muziekliefhebbers bij elkaar te brengen om een mooie middag en avond met elkaar te hebben. Is er nog meer te doen of is het alleen maar muziekkoortjes?
3: Ja, er zijn kraampjes in de Flower Power stijl of wat er maar bij hoort.
0: Mm-hmm.
3: Staan nog wat andere dingen opgesteld. Een springkussen.
2: Ja, springkussen.
3: En er komt
4: een deux chevaux komt op het terrein. We hebben een hele mooie oude caravan komt te staan. En een vouwwagen komt te staan in de 60 jaren sferen. Dus we zijn heel crea-bea bezig met z'n allen om het terrein te versieren in de Flower Power stijl. Dus het was gewoon fantastisch.
2: Ja.
0: En nou had ik ook begrepen dat het begint om 4 uur en het gaat tot ongeveer 9 uur door. Zingen dan de koren telkens een 3 kwartier of hoe is dat ongeveer ingedeeld bij jullie?
2: Ja, dat is... we hebben 2 podia. We hebben een binnen- en een buitenpodium.
0: Mm-hmm.
2: En elk koor zingt ongeveer 20 minuten. En ze zingen dus ook een keer op binnen- en op buitenpodium. Dus zo kunnen we een heel programma maken... waarbij we wat wisseltijd natuurlijk tussendoor hebben. En een kleine pauze. En ook wel eens een blokje hebben waarop we onze... gastartiest graag willen uitnodigen om het podium op te klimmen. Dat is Stefan Jansen.
0: Ja.
2: Op die manier gaan we de middag en avond vullen.
0: Nou is het sowieso wel mooi. Want elk koor zal wel gemiddeld 25 mensen bestaan. Als je met een dikke 100, misschien wel 150 personen daar op het terrein stapt. Dan waan je je bijna in Woodstock. Hè? Zoveel drukte.
2: Dat hopen we zeker, ja. Ja, we nodigen mensen ook uit om zelf toch een beetje in de sfeer zich aan te kleden, bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Dus, en mee te zingen vooral ook met alle koren en de liedjes. Want, ja, die zijn toch voor 80% zeer waarschijnlijk gewoon bekend, hè, bij iedereen. Het zijn ook mooie meezingers. Ja.
0: En mag er ook gebloot worden? Dat is dan mijn vraag, hè?
2: Laat wij ons niet over uit.
0: Ja, nou, het belooft een prachtige middag en avond te worden. Jullie zijn dan echt een flower power koor. Het thema is ook echt sunshine en love, peace en happiness. Hebben jullie de koren ook gevraagd om in die geest hun repertoire te doen? Of krijgen we straks ook André Hazes en Suzanne Freek?
2: Wij hebben de koren vooral gevraagd, want inderdaad werd dat andersom ook aan ons gevraagd. Moeten wij dan ook 60s, 70s liedjes instuderen? Mm-hmm. We hebben gewoon vooral gevraagd of ze hunzelf willen blijven en op hun allerbeste optreden willen gaan verzorgen. En wat dat gaat worden, dat is voor ons allemaal een verrassing.
0: Ja.
2: Maar alles past binnen Flower Power.
0: Ja, nou ja, en je kan ook gewoon even naar buiten of naar binnen gaan om even een drankje te doen of met andere mensen even te praten. Hè? Dat het een beetje achtergrondgeluid is, hè?
2: Absoluut, je kunt alle kanten op. Naar binnen, naar buiten, even iets eten of bij de kinderen kijken die daar aan het springen zijn op het kussen waarschijnlijk. En er is voor alles, voor jong en oud, voor elk wat wils.
0: En dan had ik ook begrepen dat er halverwege ergens even een rustmomentje is dat er samen gegeten kan worden of dat er geen muziek is?
3: Ja, of achter elkaar, want het is wel een hele organisatie om meer dan 100 man tegelijk te laten eten.
0: Ja, klopt, ja.
3: Dus daar zit wat organisatie achter.
0: Ja, dus.
2: Maar het komt goed.
0: Ja. Nou, wij gaan zometeen nog eventjes doorpraten over de special guest die jullie hebben gevraagd en uitgenodigd. Eerst gaan we nog even luisteren naar Should Have Known Better van Jack Bottleneck. Hij is weer helemaal terug, heeft mooie dingen de afgelopen weken, maanden alweer gedaan. En ik kan wel verklappen dat er ook nog een paar leuke dingen aan staan te komen. En dat heeft dan ook weer met even wat oppers te maken, EWO-evenementen. Laten we eerst maar eens eventjes luisteren naar Should Have Known Better.

0: Nou, we hebben geluisterd naar Wasting Time van Steven Jansen. Ja, eigenlijk is deze uitzending ook een beetje de start van zijn vijfde zomertour. Welke eigenlijk begint bij het Sunshine Festival. Mensen, Steven Jansen, dat is geen onbekende voor jullie.
1: Nee, zeker niet. Een jaar of drie geleden waren we op Oeral. En liepen vanaf het strand richting Paal 8 daar. En daar was iemand aan het optreden. En dat was Stefan Jansen.
2: Mm-hmm. Tokkelen.
1: Aan het tokkelen, ja, maar prachtig. Wij bleven stilstaan en er kwam iemand op ons af. En dat was jij. En sprak keurig in het Nederlands ons toe over wie Stefan Jansen was.
0: Ja.
1: Het duurde maar even en op een gegeven moment ontdekten we toch dat jij ook een Friestalige man was.
2: Ja, en dat kwam doordat Henk zei van, hij is alleen maar aan het inspreken.
1: Ja.
0: Ja.
2: En toen gingen we weg en toen zei iemand, goeie.
1: Ja.
2: En toen zei Henk, goeie terug.
1: Ja, dat was al heel mooi. Ja. Dus dat was de eerste ontmoeting met Stefan en met Henk.
0: Ja.
1: En vanaf dat moment hebben we Stefan gevolgd. Ook het jaar daarop kwamen we Stefan tegen tijdens een optreden. Of daar gingen we naartoe in Lies in Terschelling op Zonnewilde. En daar gebeurde ook nog iets speciaals.
2: Ja, maar dat...
3: Ja, we waren natuurlijk die hele middag gezellig aan het luisteren naar Stefan Jansen. Het was mijn eerste keer, hè. En dat was gewoon heel speciaal. En de nodige wijntjes, die gingen erin. En op een gegeven moment was hij met een van de laatste liedjes was hij bezig. En ik zei zo tegen de anderen die aan tafel zaten van, we kunnen wel even zingen. En, ik moest even een briefje hebben. Dus een briefje, een pen. En dan schreef ik eigenlijk op van, we kunnen in Imagine wel even met je zingen. En dan liep ik naar hem toe en dat schoof ik onder zijn microfoon. En toen ging ik weer zitten, toen hadden we oogcontact. En toen zei Steven van, kom maar. Ja. Dus ja, zo gingen we heen en mochten we samen met hem Imagine zingen. Nou, dat vond ik natuurlijk helemaal geweldig.
0: Ja.
3: En dat was mijn eerste kennismaking met Stefan.
2: En wij konden met drie stemmen meezingen. We waren met z'n vijf, maar drie stemmen. Ja.
3: Dus ja.
0: Ik kan me dat ook nog herinneren. Dat was in het hoekje waar Stefan stond op te treden. Het was op zich niet een heel groot hoekje. Maar op een gegeven moment, jullie stonden daar met z'n vijf of met z'n zes. Of misschien met z'n zeven stonden jullie daar.
3: Ja.
0: En het was een beetje prop. En ik stond ik stond bij de weg, stond ik naar te kijken. En ik denk, van, wat gebeurt hier allemaal? Maar het was wel hartstikke leuk. En later heb ik het er met Stefan ook over gehad. Van, hij zei van, dit was great. Hij zei van, baaien lukken, enorm genoten. En ja, en dan, en ik weet ook dat wij toen nog telefoonnummers met elkaar hebben uitgewisseld, omdat wij toen ook met iets met korenslag bezig waren. En toen probeerde ik jullie erbij te krijgen, maar dat ging toen op een gegeven moment niet door bij Radio Spannenburg, want soms lopen de dingen wel eens wat anders. Maar ik heb jullie altijd wel in het achterhoofd gehouden en ook al was dat niet zo, het jaar erop kwamen we elkaar weer tegen. Weer op de Schelling.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: En dan komt het van het een en het ander. En dit voorjaar toen hebben we contact met elkaar gehad. Zo van, is het niet leuk als Stefan bij het Sunshine Festival op gaat treden? En toen zei ik van, maar Stefan heeft helemaal geen koor. En hoe zien jullie dat dan? Nou, en wat gaat hij precies doen?
1: Hij gaat in ieder geval ons koor hopelijk heel feestelijk afsluiten. Of onze festivalen, sorry. Heel feestelijk afsluiten. En met een heel mooi optreden bij ons in Luierbed. Daar zijn we super trots op. Dat Stefan ons festival wil afsluiten. Ja.
0: Nou ja, en het is ook zo wat ik eerder ook al vertelde, van dat er ook een klein rustpuntje in het koren gebeuren zit. En op dat moment zal Stefan ook op het podium springen om de mensen die een beetje aan het uitrusten zijn, om die te begeleiden van een paar leuke zomerse klanken. Ik hoop dat het prachtig weer zal worden. Want dan heb je echt dan kun je het echt het Sunshine Festival noemen. Hè?
1: Ja. Absoluut, dat hopen wij ook. Dat hebben we natuurlijk niet voor het zeggen, zeg maar, op z'n Fries. Maar we hebben ook een plan B. Dus mocht het al erg met bakken uit de lucht vallen, dan hebben we al een plannetje hoe we dat dan binnen verder kunnen voortzetten.
0: Ja, nou, Sunshine Festival, kun je de gegevens nog even noemen? Waar het is en hoe laat en waarom en zo?
1: Ja, het is op zaterdag 6 juni vanaf 4 uur in Luijenbert op de Engwedderweg 149 bij cafetaria en eetcafé ODL. Het is een buiten- en binnen festijn. Festival. Kom alsjeblieft met zoveel mogelijk jong en oud. Is van harte welkom. Er is van alles te doen. En vooral willen we verbinding en gezelligheid door samen te zingen en samen een hapje en een drankje te doen daar.
0: Nou ja, en hoe noemen ze dat ook alweer? Het festival, dat is van 4 tot 9 ongeveer. En daarna dan neemt Stefan het over. En wat zeggen ze dan? Het was nog lang onrustig.
1: Dat hopen we zeker. Ja, dan sluiten we het heel graag met Stefan af, die ongeveer vanaf 9 uur inderdaad zijn optreden verzorgd. Ja.
0: Nou, mensen kunnen dat natuurlijk ook via de social media van Even met Oors en van Stefan. En natuurlijk ook van het Flower Power Koor. Want jullie hebben de social media helemaal gevonden.
1: Ja, zeker. Ja, dat doen we heel graag. En vooral de laatste weken. Ja, willen we graag kenbaar maken hoe een zin we hebben in dit festival. Ja,
0: ook in het Heerenveense Courant zag ik nog wat voorbij komen. Dus ook vanuit andere media zijn jullie even in de spotlight. Nou, bij Spanenburg zal dat ook wel gebeuren. Natuurlijk ook omdat Stefan erbij is. Maar het belooft een prachtige zaterdagmiddag en avond te worden.
1: Klopt. Absoluut.
0: Nou, wij sluiten af met een van de grotere Flower Power hits van Scott McKenzie, San Francisco. Nou, ik heb de vraag al eerder gesteld, maar ook dit nummer staat op jullie repertoire.
1: Ja, dit is With Flowers in Your Hair. Een hele mooie, mooi liedje wat we graag vol passie brengen. Ja, ja, absoluut.
0: Nou, mensen, bedankt dat jullie in wilden bellen. En volgend jaar, als het weer wordt georganiseerd, dan komen jullie echt maar eens even naar de studio. Ik kan misschien ook wel eens een keertje eerder. En dan we zien elkaar volgende week zaterdag. En nog veel succes en plezier met de laatste voorbereidingen voor het Sunshine Festival.
1: Dankjewel.

Ja, en dan met de Fifth Dimension, Aquarius, Let the Sunshine. Zijn we nog steeds lekker in de stemming. In de 60s flower power stemming. En we hebben daarvoor ook nog even geluisterd naar Jennifer Zamudio, Seizoenen van Liefde. Nou, het is in de 60s was het eigenlijk altijd de Summer of Love. En nou ja, bij Jennifer is dat dan een seizoen. Nou, laten we dat maar even in het midden. Wij moeten natuurlijk Niels even bedanken voor de techniek. En Steven voor het inbellen. De Flower Power Core voor hun medewerking. En natuurlijk veel succes op 6 juni. Ze zijn vanaf 16 uur in Luenbert gratis te bezoeken. Het Sunshine Festival. Nou, hier bij RTV Spannenburg gaan we nog even 2 uur. Door. Het derde en vierde uur staat in het teken van de 2 mixtapes die Fennec heeft gemaakt. En dan zitten we lekker in de hardstyle. En tot aan het nieuws hebben we nog 2 nummers. De Rolling Stones sowieso, You Can't Always Get What You Want. Ook omdat daar natuurlijk een lekker koor bij zit. Maar ook onze plaatselijke topper Melissa Pander gaan we nog even draaien. Volgens mij was dit haar eerste nummer, Sta ik stil. Nou, RTV NOF, tot volgende week. En de rest, tot straks. We'll be right back.

0: We moeten er een beetje stijl uit gaan, René, het einde van het seizoen. Henk, één keer, toch?
1: Tuurlijk, als lekker, man. Heerlijk.
0: Eén keer nog.
1: Heerlijk.
0: Want?
1: Ja, altijd goed.
0: Altijd goed dit weekend
1: altijd
0: ook weer?
1: Altijd goed. Saunaatje, whiskytje in je hand. En dan is het leukste programma wat er is.
2: Ja. Vind ik echt. Een lukkere. Kijk, huppakee, daar zit hij.
3: Henk, goed bezig. Ja. En nou, Henk, ja.
2: Ja, hoor.
3: Ben je er nog, Henk? Kom er maar in, Henk.
4: Lekker, man.
0: Hij blijft het gewoon goed doen, hè.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden. Maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudige winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd. Voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon. In Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het twaalfde horen van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee joh, dit is al treide horen.

oath that seals our bond. This is

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble!
1: Dit is het 12e oren van Even Wat Oors, met Henk Jansen.
2: Nee, het is al het 4e oren.

for a shot. Still standing on the block. It's the boys from

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Luister ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lood. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

1, 2, 3, 4.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington, D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

en ekkeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Freed, om 8

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn drie berg.